0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en 2 kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Let's take.

lichtjes smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Oh, well, everybody.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. Politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteravond met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dat is over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Ice Radio.

0: my credit's no good.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. Politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Er raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Het was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug langs de A4 bij Roelevarensveen is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 10 uur gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de derde keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Goedemorgen. Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Slow starts van je weekend met Paramore. Niet echt een slow start te noemen, maar wel gewoon even wakker met die gitaren. Goedemorgen. Dit is tot 10 uur de slow start. Happy ending van Mika. Wow, misschien dat je die al gehad hebt. Hier is Joe Jackson en Real Man. Take you.

2007, Mika. En Happy Ending, geen grote hit geweest in Nederland. Maar wel stiekem een van zijn lekkerste classics. Is nog steeds muzikaal actief. Begin dit jaar, in januari, kwam zijn eerste Engelstalige album in 6 jaar uit. Het heet Hyperlove en hij treedt dit weekend ook weer op. Hij staat op een event. Ik keek even wat voor event. De Edens Project Edens Sessions. En dat is een openluchttheater naast een hoop stenen ergens in Engeland. En daar gaat Mika weer optreden. Ik vind het sowieso positief dat de man weer op het podium staat. Dit is de slow start in jouw weekend bij Ice Radio tussen 9 en 10. Dit komt van het album Buckingham Nicks. Ik heb hem al een keer eerder gedraaid. Echt een fijne plaat als je de roots van Fleetwood Mac wil ontdekken. Dit is Long Distance Winner.

Ice Radio, dol op de muziek van Chaka Khan. Deze week de ijsbreker samen met Snoop Dogg. Boogies in my soul. En een maand of twee geleden, ik moest even het systeem kijken, had zij ook al de ijsbreker met haar eerste release in tijden. Chuckzilla, je hoorde Chaka Khan. Nu met Snoop Doggy Dogg. Dus hier bij IJs op de zaterdagochtend. Waar we van 9 tot 10 jouw weekend aftrappen met de slow start tussen 10 en 11, Mark Schultz met, hij is onze man in Hongkong. Niet met onze man in Hongkong. Hij woont daar echt en neemt elke week een programma voor ons op. Wat we hier dan gewoon op zaterdag tussen 10 en 11 draaien. En dan tussen 11 en 12 eigenlijk de leukste belevenis van je zaterdag. Namelijk DJ Reds met Reds Radio Show. Om er echt even helemaal lekker in te komen. Ik vind het ook wel leuk om af en toe iets Nederlandstaligs te draaien hier. Dit is Sherry Weidenbos. Ofwel Sherry. En vang me

is het weekend van Code Rood. Even kijken wat het weer gaat doen. Je hoorde trouwens Brandon Croker en de 5 O'Clock Shadows. No money at all. Vanaf het vinyltje ook nog. Even kijken naar het weer. Ja, het is dus, wat ik al zei, het weekend van Code Rood. Dus what is there to say? Zaterdag 11 juli, stralend zonnig weer. 29 graden. Zondag 12 juli, stralend zonnig weer. 29 graden. Wind komt uit dezelfde hoek. Kracht 3. Maar als ik dan ook eventjes vooruit kijk naar volgend weekend, dan is het gewoon echt nog steeds warm. En ook de komende week moet je gewoon echt eventjes oppassen en goed insmeren. Want ik las ook ergens, ik heb er verder geen verstand van, dat de UV-factor gewoon heel erg hoog is. Maandag 28 graden, dinsdag 30 en woensdag 31 graden. Dan weet je dat. Ice Radio. Met nu. Paul Simon. And diamonds on the soles of her shoes.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Strong, je hoorde haar met Because the Night. Natuurlijk veruit de grootste hit in Nederland. Net heb ik je al blij of niet blij gemaakt met het weer van dit weekend. En dan heb ik toch de neiging om gewoon wat zomerplaten te draaien. En ik denk dat boven de 30 graden mag je daar gewoon best aan toegeven.

Toen de band van Hans Vermeulen, die oprichtte toen hij nog maar 14 jaar was, ergens eind jaren 60. En je hoorde, volgens mij was het toen ook Alarmschijf, in ieder geval een van de eerste grote hits van de Sandy Coast, voordat de band ook bekend werd van zangeres Anita Meijer, die haar carrière begon als zangeres bij de Sandy Coast. Nu ben ik weer volgens mij helemaal rond in mijn administratie. Tijd voor Toontje Lager. Afgelopen week overleed een bandlid van deze band. Dit is zoveel te doen.

Zo eindigt een heel goed popliedje. Staanslot, toontje lager, zoveel te doen. Afgelopen zondag werd bekend dat gitarist Gerard de Braconnier op 70-jarige leeftijd overleed. Hij was vroeg lid van toontje lager. Ze hebben wel wat wisselingen gehad, maar hij was er in het begin in ieder geval helemaal bij. En helaas overleden. Gaan er veel. Helaas ook. We gaan op naar 10 uur. Ik hoop dat je een fijne weekenddag vandaag hebt. Chris Whitley straks, na albumtrack Living With The Law. Dit is eerst een hele vroege van Coldplay. Uit de tijd dat ze echt nog lekkere gitaarliedjes maakten. Shiver, ik wens jou heel veel shivers toe. Want dat betekent dat je in ieder geval nog een beetje afgekoeld bent. En een heel fijn weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst. En daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hong Kong.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two.

fijn dat je er bent. Goedemorgen, good morning Joe-san, zoals hier in Hongkong zeggen. Het is tijd voor een man in Hongkong. Tweede uurtje van de Drielak hier op zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. Get Up, Sex Machine, James Brown opende de show. En dit natuurlijk is van het album Parade, Girls and Boys van Prince.

Is er leuke muziek uit Nieuw-Zeeland? Ja, natuurlijk is er leuke muziek uit Nieuw-Zeeland. Je hebt natuurlijk Crowd of House. Er zitten natuurlijk een aantal Nieuw-Zeelandse mannen in. Split Ends. Dat was helemaal Nieuw-Zeelands. Fat Freddy's Drop. Hartstikke cool. En deze My Sex. Onbekende New Wave band. Heel erg leuk. Computer Games hier op Huis Radio. Dan ga ik verder met deze. Finest Work Song van R.E.M.

Als iemand mij kan vertellen wat dit precies is. Het is Small World. De track is I Believe. Dat is een operatie ergens uit de eind jaren 90, begin jaren 0. Ik heb het op MP3 en ik heb geen idee. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Ik vind het gaaf, maar ik weet helemaal niet wie het is. Onbekend, geen idee. Maar wel leuk hier om eventjes te draaien. Even naar iets nieuws. Dean heb ik laatst ontdekt. Dat is cool. Deze track, Human Feel.

heeft een aantal losse singeltjes uitgebracht. Kan je gewoon zoeken op Spotify, coole dingen. Hij heeft natuurlijk ontzettend goed geluisterd naar Daft Punk. Maar de coole track. Dean, D-E-A-N-E, Human Feel hier bij Ice Radio. Ik ga eventjes een flinke throwback in time doen. Bad Motorfinger van Soundgarden. Het beste omdat ze gemaakt hebben. Nee, niet Super Unknown. Daar ging iedereen mee dwepen vanwege dat zeikerige Black Hole Sun. Dat vond ik echt verschrikkelijke track. Spoelman leuk. Maar nee, dit veel beter. Rusty Cage ga ik draaien. Zo cool.

beetje over. Op die albums Merkel Recordings. Dat is ook zo'n goede track. En die ga ik binnenkort weer eens een keer aanzetten voor je. Nu eventjes naar een hele oude track van Spandau Ballet.

to me. It's still rock and roll to me, Billy Joel, hier bij Ice Radio. Wat een coole track. Oeh, daar horen we even mooi. Dat is goed. Dit is Mark Schultz hier in Hongkong. Heet Hongkong. Ik was even in Europa een tijdje terug. En nou goed, daar was het lekker warm. Ik was in Spanje, was gewoon 25 graden. Lekker kwam ik terug in Nederland, was het dik 30. Iedereen piepen over humidity. Nou, de humidity was 70% of zo. Het is hier 90% en het is hier 35 of zo. Maar goed, klaag ik niet over. Dat is gewoon hoe het is. De airco staat aan. Kan niet te hard, anders blaast hij vol mijn mic. Dus ik heb het wel een klein beetje warm. Maar goed, dat geeft niet. Warme muziek draai ik ook hier op Ice Radio. Fijne zaterdagochtend. Even wat hiphop. Een dubbele dosis. Eerst zometeen... deze Beastie Boys en daarna ga ik een Bismarcky doen.

Bismarcky moet ik zeggen. Veel te vroeg overleden. Werkt ook veel samen met de Beastie Boys. Volgens mij zit er ook een heel klein sampletje in dat So What You Want van de Beastie Boys. Maar, ach, zo goed hè. Wat ook erg goed is, heb ik ontdekt op YouTube. Ook dankzij DJ Reds. Ik heb al eens een keer eerder wat laten horen van deze DJ Skillspins. Toen deed hij Led Zeppelin mixen met Public Enemy. Heel erg cool. En hier doet hij Phil Collins mixen met De La Soul. Het is maar een minuutje, maar het is echt grandioos.

pubquiz gedaan hier bij mij in het dorp. Doe ik iedere maand. En de muziekronde was dit keer allemaal tracks met The Work. Dus ja, die R.E.M. Finders Work song zat erin. En deze had ik er ook ingezet. Mick Jagger, Last Work. En opvallend genoeg in Engeland zijn ze natuurlijk allemaal dwepen met Stones en Beatles. Maar die solo tracks van Mick Jagger waren nooit zo succesvol in Engeland. Gek, want leuke track toch. Last Work. Dat moet ergens eind jaren 80 geweest zijn. Hè? Nou goed, het zit erover op. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er was. Ik ga het zo ook overdragen aan Haarlem. Daar zit hij klaar in Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Rats voor de Rats Radio Show. En ik heb hem mijn laatste keer gezien. Gewoon in Haarlem. Live, face-to-face, tafel tegenover elkaar. Fijn om hem te zien, de lieve man. En goed, ik ben blij dat dat in december waarschijnlijk wel weer gaat gebeuren. Want dan ben ik weer in Nederland. Twee keer gewoon maar in Nederland. Ja, dat gebeurt niet altijd. Goed, laatste trekje dus. Ja, het is eigenlijk een track voor laat op de zaterdagavond. Maar ik doe hem op de zaterdagochtend. Want het is tijd voor zo'n sexual healing. Marvin Gaye, tot volgende week.

0: Vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen, 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Het toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu DJ Rats.

Hey, goedemorgen, daar ben ik hoor. Hey, good morning. Fijn dat je erbij bent, de Rats Radio Show. Dankjewel, mijn grote vriend Ton van 9 tot 10. Mark net en nu Rats, zijn uurtje. Mark, all the way from Hong Kong. Mark, dankjewel dat je verleden week de honneurs even waarnam in de show. Rats was een weekje Winterberg met zijn... twee zoons. Ja, was fijn. Winterberg is een uurtje vijf rijden hier vanaf Haarlem. En dan zit je in de heuvels / bergen. Wintersportgebied. Maar ik ben eigenlijk alleen in september verleden jaar met mijn zoon Daan geweest. En nu met Sam en Daan. Heerlijk fijn daar lopen in die prachtige omgeving. Die echte Duitse dorpjes. Heel prettig, was fijn. Een fijne gasthof waar we ook zaten. Prikkelarm, was heel prettig. Ja, fijn. Hey, en ik reed dus een heel stuk erheen en een heel stuk terug. En daar reed ik ook in de buurt naar de Rodelbaan en naar een restaurantje en dit en dat. Het was heel prettig allemaal. En ik dacht, ja, ik kan wel mijn Rats muziek opzetten, mijn alternative. Maar laat ik eens eventjes vragen wat de jongens willen draaien. Maar toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik draai gewoon de soundtrack van Grand Theft Auto. Dat is een spel, hè? Weet je dat? En het is wel een gewelddadig spel, hoor. Maar ze rijden er rondjes, ja. Ach, maar ze zijn helemaal in de ban van... eigenlijk vooral Sam. Van Grand Theft Auto 6. Die komt uit na jaren. En daar zijn er... Ach man, dat leeft zo onder die kids. Die komt in november uit. En op de soundtrack daarvan... staat de Pointer Sisters met Hot Together, die je net hoorde. Dus die kwam voorbij en zei die, papa, deze komt in een nieuwe Grand Theft Auto. Ik zei, dat zijn de Pointer Sisters uit de jaren 80. Oké, zei die. Dus dat was funny dat ik... En ik denk, die ga ik even draaien in de Rats Radio Show. Wat een fijne track. En ik las net, want ik wist niet zeker of het Grand Theft Auto 6 was, die nieuwe, of een oudere. Het was 6 dus, die uitkomt. Ik lees dat deze song 182.000% meer is gestreamd sinds hij in de trailer zat van Grand Theft Auto. Ja, dus de Pointer Sisters, wie er nog over zijn daarvan, dat weet ik eigenlijk niet zo. Die zullen de royalties zien. Ja, dat komt natuurlijk binnen daar, ja. Vrienden, dit is de Rats Radio Show. Fijn dat je erbij bent. Ik heb een mooie track van Cliff Richard voor je. Dat vind ik een mooie song dit. Fijn dat je erbij bent bij de Rats Radio Show. Hier op deze zaterdagochtend. Bij mij vrijdagochtend exact 24 uur. Daarvoor zie ik, omdat ik morgenochtend weer met mijn kiddo's ben. Sterker nog... Ik moet ze eventjes wegbrengen, want ze gaan met hun moeder naar Oostenrijk. Ja, ik breng ze trouwens niet naar Oostenrijk toe, maar naar het station. Dus ik ben er morgenochtend eventjes met wat dingen bezig. Fijn dat je erbij bent, de Rats Radio Show. Waar zit mijn song nou? Oh, hier. Oh, lekkere track dit, man. Cliff Richard, yeah. We don't talk anymore.

tof, hè. Ik volg een bandje nog steeds die ik vroeger veel volgde uit Leiden. Heb ik wel veel gedraaid ook, Head First. En die doen iedere week doen die een soort cover, zetten ze online. En ze deden deze, vond ik heel tof. Ik denk, die ga ik weer eens draaien. Turks Fruit, Rogier van Otterlo natuurlijk. Met, oh man. Wat een goede bas is dat, hè? En dat zit ik nou net as we speak eventjes. Ik denk, wie is dat toch? Oh, hier staat het. Rob Langerijs. Nou, daar heb ik echt nog nooit voor gehoord. Wat een goede bas, zeg. Te gek. Hey, als je een jong binkje bent, denk je, hey, rings a bell, Turks Fruit. Wat is het ook weer? Nou, dat is een film. Oh, rode oortjes werd die bekeken. Volgens mij een van de meest bekeken films uit Nederland. Volgens mij is het de meest succesvolle film uit Nederland ooit. Met prachtige Monique van de Ven en Rutger Hauer. En was dit niet de scène dat ze naar Amsterdam fietsen? Zij achterop. En die zegt, hey, lul, tegen een automobilist. Een legendarische film. Ook door het boek van Jan Wolkers, natuurlijk ook de scènes erin. De naakt scènes zoals we die nog nooit hadden gezien. Ik heb hem ook als jong binkje gekeken. Wow. Turks Fruit. Wat een geweldige soundtrack. En Toets Tielemans is hier zo prachtig op aan het fluiten. Ja, maar hij doet ook natuurlijk de mondharmonica zoals hij dat altijd zo prachtig deed op deze. En toen zat ik te denken, laat ik daar een klein beetje een soort bruggetje van doen. Want wat Toets Tielemans allemaal heeft betekend voor de muziek is heel veel natuurlijk. Die heeft zo verschrikkelijk veel gedaan. Ik meen dat hij ook met John Lennon toen, daar was iets. Was dat niet een eerste gitaar die hij van Toets Tielemans had, zoiets? Dat weet ik niet meer. Ik heb even moeten opzoeken, weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat de zoon van John Lennon, Julian, niet Sean, maar Julian Lennon, die had zo'n fantastische fijne track in de 80s, Too Late for Goodbyes. En daar hoor je dus ook Toets Tielemans. Dus Toets Tielemans twee keer achter elkaar. Eén keer fluitend en één keer op die iconische mondharmonica. En dit is een fijne song. Lang niet gedraaid. Julian Lennon, Too Late for Goodbyes. Ja, fijn. Wat een lekkere groove zit er in het nummer ook. Moet je horen. One, two, oh. Fijn dat je erbij bent. The Rats Radio Show. Good morning.

wat gebeurt hier zeg? Hé? Waarom is Besong nou in één keer weg? Er gebeurt iets echt heel weirds, hè? Alles valt uit gewoon, behalve mijn mic zie ik. Why is that? Wacht heel eventjes. Ik ga eventjes, as we speak, alles even opnieuw aansluiten. Oh, sorry. Hey, dit is echt niet iets wat ik nu fout doe, maar wel wat echt helemaal niet goed gaat. Waar zijn mijn songs? Ja, hier zijn mijn songs. Jeetje, Mina zeg, alles viel weg. Ik moest gewoon op akkoord drukken. Ben jij dit? Ja, dit ben ik. Jeetje, Mina. Wat een toestand. Jeetje. Normaal drukken we als een verkeerd knopje, maar hier ging echt alles mis wat er mis kan gaan. Alles sloeg uit. Ik had helemaal niks meer. Waar is die song nou die ik had? Julian. Ik draai hem gewoon nog een keer. Hey. Oh, verdorie. Julian Lennon. Zou die het nog doen? Too late for goodbyes. Oh. Ja. Godverdikke me. Poeh, zweet in mijn rug. Het is al zo heet.

mij die clip ook nog een soort van voor de geest halen. Hij staat te zingen en er komt iemand steeds voor de deur staan. Zoiets. En die kijkt dan gek. Vrienden. Mijn hele internet viel uit, joh. Dus daar draaien al die programma's op. Dus vandaar dat alles eruit knalde. Maar volgens mij, ik kijk even op wifi. Ja, ik ben er nog. En de meters slaan ook uit. Dus volgens mij hoor je dit nog. Sorry, dat ging een beetje... Ik druk was op een verkeerd knopje. Maar hier ging echt alles in één keer... Plak! Flatliner. Oké, ik ben er volgens mij nog. Vrienden, dit was Julian Lennon. Too Late for Goodbyes. Ik heb een fijne song van je. Van een favoriet bandje van mij. The Fountains of Wayne. Ik zie dat ze weer spelen in Amerika. Want een van de twee mannen van Fountains of Wayne, Adam Schlesinger, is overleden tijdens de COVID. Dus hij heeft de band opnieuw, de zanger, gitarist, heeft de band opnieuw leven ingeblazen. Ik ben benieuwd of ze een keer hierheen komen, want ik vind deze songs zo goed. Fountains of Wayne, dit is een beetje de perfecte pop waar ik zo ontzettend van hou. Dit is Denise.

Hi, ben ik weer. Wat gaan we nou weer beleven? Alles is zo heel gek bezig hier bij mijn studiootje. Want nou heb ik een song en die pakt hij ook weer niet. Wat is dit nou? Oh, wat erg. Hè, verdorie. Nou kan ik dit weer niet draaien. Wat is dat nou toch? Oh, er is iets aan de hand in de Rats Radio Studio. And it ain't good. Ik wilde draaien deze song en die doet hij ook niet. Oh jongens, het is 12:30. Ik ga hem eventjes opnieuw weer doen. En dan ga ik zelf ook even een beetje weg. En dan hoop ik dat hij het daarna weer doet. Want dit is ook niet. Dit is de bibliotheek. Dit is de Rats Radio Show. Dit is... Oh, wat erg. Nou, wacht even. Ik moet eventjes naar een heel andere... Ja, ik draai even iets uit een andere... Oh, wat een shit. Momentje. Oh, Ratsy. Potverdorie. Wat shit als je apparatuur het niet meer eventjes meewerkt. Ik draai dit vanuit... dat doet er ook niet toe. Dit is in ieder geval ABC met All of My Heart. Good morning.

Zo, even mijn iTunes uit 1998 aangezet. We hebben gelijk maar bij de A begonnen. Maar wat een fantastische track van ABC, All of My Heart. Vrienden, sorry voor het gesodemieter met de apparatuur van DJ Raz. I don't know what's going on en ik ben er ook heel slecht in. Maar ik blijf cool. Ja, even kijken of ik het weer naar mijn moderne apparatuur kan overhevelen. Ja, alright, doet het weer.

Alle ogen waren even gericht op New York. The Empire State of Mind kwam bij mij even. Ik dacht, die kan ik wel weer eens draaien. Goeie song is dit toch van JC en Alicia Keys. Ja, we hebben ze gezien staan volgens mij op op de Empire State Building. Die twee, volgens mij waren het Russische jonge kids eigenlijk, zoals ze eruit zagen. En ze lijken alsof ze uit de Matrix kwamen. En het huwelijksaanzoek daar, ja, levensgevaarlijk natuurlijk wat ze deden, maar ik vond het wel pretty cool eigenlijk. En wat stond er nou op het spandoek? If the power of love beats the love of power, dan is het goed. Zoiets stond er. Mooi. Maar wel gevaarlijk. Empire State of Mind. Ik zag online iemand die ik volg. Die was geweest naar het concert van Ciara Ferrell. Zij is volgens mij... En Mark, let op. Mijn grote vriend Mark uit Hongkong houdt van New Country. Weet ik. En Mark? Ciara Ferrell. Ik zat er een beetje op te zoeken, want ik had haar naam al gezien. Verkocht Paradiso uit, maar speelt in Amerika legendarische dingen zoals de Red Rocks. En daar is ze groot. En ze is echt traditional, maar ze ziet er wel heel hip en happening uit. Wel in country stijl, maar dan wel met tattoos. Dus het was volgens mij een enorme happening. Ik heb het zitten luisteren. Ik denk, ik draai het in de Rats Radio Show, want ik vond het fijn. Ciara Ferrell in Dreams.

Sierra met dubbel R en dan Pharrell, F-A-R-R-A-L-L, als je een keer wat van haar wil gaan beluisteren in Dreams, Sierra Pharrell. Vrienden, ik denk dat de artiest die ik het misschien het meest draai in de Rat Radio Show, wie zijn dat? In ieder geval staat deze man altijd een soort van bovenaan. David Bowie, Absolute Beginners, mag ik daar een klein dingetje over vertellen? Ik ben een enorme fan van Bowie. En vooral sinds ik in Londen ben geweest. En dat verhaal wat ik een paar weken geleden vertelde. Is dat weer extra bij me, Bowie. Terwijl die altijd al zo bij me was. Ik vind het mooi. Absolute Beginners draai ik. En het mooie daarvan is dat ik even drie dingen bij elkaar borduurde van David Bowie. Maar het heeft met deze song te maken. Bowie heeft natuurlijk Live Aid gedaan. Dancing in the Streets. En Absolute Beginners. En daar zit een verhaal tussen. En dat is eigenlijk Mr. X. Bowie was... Ik doe even mijn ogen dicht, kan ik me beter concentreren. Maar het is wel mooi dit hoor, zo'n legendarisch muziekverhaal. Bowie ging Absolute Beginners opnemen in de Abbey Road Studios. Maar de muzikanten die daarop meespeelden, die wisten niet dat ze met Bowie zouden gaan opnemen een aantal uur later. Want hij werd aangekondigd als, ja, jullie hebben een sessie met Mr. X. Kevin Armstrong, de gitarist die ook met Iggy Pop heeft samengewerkt, die wist het volgens mij wel. Want die zei van ja, het is iemand met een glazen oog of zo. Als knipoog naar zijn twee ogen. Van Bowie. Dus die muzikanten wisten niet met wie ze zouden gaan spelen. Op Live Aid is het diezelfde band geweest. En dat Live Aid optreden is natuurlijk Live Aid vooral heel bekend door het legendarische optreden van Queen. Een van de aller, ja, meest bijzondere live momenten in de muziek. Maar die Bowie, die is daar ook zo verschrikkelijk goed. Ik vind dat net zo mooi. Het is niet te vergelijken. Maar bij Bowie zit er een soort frisheid in die band. Je ziet dat die band ook live zoiets heeft van wow, wat gebeurt hier? En die achtergrondzangeressen staan te springen op een gegeven moment. En Kevin Armstrong ook. Het is zo geweldig om dat te zien. Maar dat zijn dus diezelfde muzikanten die niet, dus een paar weken daarvoor, niet wisten dat ze met Bowie zouden gaan samenwerken. Mr. X. Dus dat vind ik mooi. En wat ook wel gaaf is, is dat het nummer Dancing in the Streets, dat zou Bowie eigenlijk live doen met Mick Jagger via satelliet. Bowie in Londen en Jagger in, wat was dat, Philadelphia. Alleen dat ging niet. En uiteindelijk hebben ze het zo gedaan dat Mick Jagger, Bowie, zei ja, ik zit al in de studio, dus kom hier. En dat waren die opnamesessies voor Absolute Beginners. Dus Dancing in the Streets is bij dezelfde opnamesessies als Absolute Beginners toen gedaan. En ze hebben daarna gelijk de videoclip opgenomen, nog dezelfde nacht. Dus dat vind ik een mooi verhaal. En het heeft allemaal te maken met Mr. X, David Bowie. En hier dus, bij dit... Deze mensen wisten dus een paar uur van tevoren niet dat ze dit gingen opnemen met David Bowie. En op een of andere manier hoor ik dat altijd als ik dit hoor. Vooral die laatste saxofoon solo. Denk ik, ja, dan ga je echt je best doen. Daar staat David Bowie. Goed, je hoort het. Het is een heel verhaal dit zeg. Maar ja. Hey, David Bowie, right?

Wauw, prachtig, prachtig, prachtig. Wauw, Absolute Beginners. En ik heb altijd al bedacht, tenminste toen ik dit in het begin hoorde, dacht ik wel eens van, is dat Kate Bush die backing vocals doet? Maar later kwam ik erachter dat dat Janet Armstrong is. Ik heb nooit iets van haar kunnen vinden wie dat nou is. Maar omdat de gitarist Kevin Armstrong is, denk ik eigenlijk wel zo'n beetje dat het zijn vrouw is. Als je dat weet, moet je het me laten weten. DJRads@iceradio.nl. Dit zijn de Sneaker Pimps. Fijne song, Six Underground.

Pimps uit Engeland, Six Underground. Vrienden, de laatste song van de Rad Radio Show als ik zo kijk. Zometeen hoor je André Dortmund. Hey, even een kleine huishoudelijke mededeling. Volgende week, ik ben nu heel even thuis, maar ik vertrek zelf ook naar... ik heb een weekje een... we gaan een weekje retraite op in Nederland. Bij Olst, bij Deventer. Een week lang meditatie, yoga. En daar kijk ik naar uit. Een stukje verdieping in de beoefening, om het zo maar even te zeggen. Ik ben er volgende week niet. Ik moet even met Mark en Ton ook nog even bespreken. Want ik ben nooit zo dat ik al een week van tevoren al dan wat opneem. Dat vind, dan denk ik altijd, ja, dan ben ik er niet, zeg maar, in het moment. Als ik vrijdagavond thuis ben, dan kan het nog wel eventjes. Ik moet het even zien. En anders hoor je gewoon een uur lang de fijnste tracks uit de Ice Radio jukebox. Volgende week weer. En volgende week dus niet. De week erna heb ik nog wel vrij van het werk. Maar weet ik niet of ik... Dan ben ik denk ik wel gewoon in Haarlem. Dat is het eigenlijk. Vrienden, ik heb nog één song te draaien. Maar ik wilde nog wat anders zeggen. Maar dan weet ik het niet meer. Het is zaterdagochtend bij jou, vrijdagochtend bij mij, maar het is volgens mij hetzelfde weer. Het is al zo lang zo'n prachtig weer en heet ook. En alles, keep it cool. Blijf dicht bij jezelf. Ik heb denk ik wel een mooie laatste track. Als ik even naar de tijd kijk, dan kom ik best wel uit ook zo. Nou goed, ik kan zo ook nog wel heel even gedag zeggen. Dit zijn de Castaways met Liar, Liar.

0: vrienden. Now is it the end of the party. Dit was de Rad Radio Show. Castaways, liar, liar. Ik wens je een heel goed weekend. Ik zal de volgende week dus niet zijn. Misschien een klein kansje wel. En anders wens ik je fijne dagen. Geniet
1: van Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. 3 mensen raakten gewond, 1 is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.

We kennen ze van het kleine hitje More Than Just The Two Of Us. Dit was Sneaker. Van het album Sneaker. Ik kwam dat album toevallig tegen ooit een keer bij een rommelmarkt. Nee, dat zeg ik verkeerd. Bij een platenbeurs. Er stond hij in de bakken voor 1 euro of 2 euro. En toen dacht ik, Sneaker, More Than Just The Two Of Us. Ja, leuk plaatje, maar wat is de rest eigenlijk? Nou, ik heb het album gekocht. En wat een te gek album. Het is allemaal een beetje in deze sfeer, hè? Sneaker dus, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. In Time, zo heette het liedje. En welkom bij de Music Garden. Muziek onderweg van Izzard, schitterend, Ed Sheeran. En dit is Vitesse.

Lekker hè? Overpass Graffiti van Ed Sheeran. Daarvoor nog Rosalind van Vitesse. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En de volgende artiest is ook schitterend. En die gaan toeren. In oktober. Dan gaan ze los. Dan komen ze 3 oktober in Oosterpoort. 8 oktober in Patronaat. 9 oktober in Bibelo in Dordrecht. Bij een plaatje. Dus daar ga ik heen. 10 oktober in Metropool. Afijn te film op te noemen. Kijk zelf maar even op hun site. ios.nl. Dat is de site van Is Ook Schitterend. En ze gaan nieuwe albums uitbrengen. Kun je daar waarschijnlijk ook kopen. En het is echt hartstikke leuk. Ik zou er een gaan als ik jou was. Voltooid verleden tijd gaan we draaien van Is Ook Schitterend.

Rod Stewart. Tonight I'm Yours hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in de Music Garden. Met straks op het halve uur natuurlijk weer een blues van de bovenste plank. Een goede bluesplaat, die gaan we dan even meedraaien. En tegen het einde van dit uur doen we nog even een vreemde eend. Daar ga ik je straks meer over vertellen, hoor.

was niet zo'n hele grote hit, maar wat een leuk plaatje blijft ze toch, hè? Milo, You and Me, van een tijdje geleden, alweer een jaar of 15 denk ik, dat het al oud is. En daarvoor draaiden we nog Rod Stewart, Tonight I'm Yours. Ik heb even zin in zomerse muziek. Ja! En een guilty pleasure. Julio Iglesias, dit is Cuero.

0: Wat je allemaal niet kunt doen met een drumcomputer, hè? Gaaf, hè? Believe in me, Lenny Gravitz hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passen.
1: Blues van de bovenste plank.
0: Met vandaag een klassieker. En dan zeg ik terecht, echt een klassieker, hoor. Iedereen kent deze plaat en ik vind hem echt te gek. Rory Block, Love and Whiskey.

0: Waiting on the Friends, The Rolling Stones. Daarvoor nog in de blues van de bovenste plank. Rory Block en Loving Whiskey. Hier op Ice Radio, geen playlist maar passie. En heb jij een goede suggestie voor een bluesplaat? Laat het me gewoon weten. Stuur een mailtje andre@iceradio.nl. En het volgende liedje is van Elton John en Dua Lipa. En eigenlijk is dat een muzikale mash-up. Producer Pnau combineerde een aantal klassiekers van Elton John, Sacrifice en Rocketman. Dat mixte die allemaal door elkaar. Dikke beat eronder. En toen kwam dit eruit.
1: Ja.
0: Elton John in combinatie met Dua Lipa. Cold Heart.

Ja, Sir Paul McCartney liep al jaren rond met het melodietje in zijn hoofd. En die wilde het eigenlijk inderdaad ook Michel Mabel, want hij wilde altijd Frans voorkomen. Dan scoorde hij met meisjes, dacht hij dan. Dus hij kwam een vriendin tegen en die sprak een beetje Frans. En toen zei hij van Michel, wat rijmt er op Michel? Toen zei hij Mabel en zo is het eigenlijk ontstaan. Van het album Rubber Soul uit 1965, daar stond het dus op. Michel van de Beatles is eigenlijk Paul McCartney. Hè? Dus, weet je dat ook weer? Je luistert naar Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Strakjes De Vreemde Eend. Evanescence gaan we ook nog meedraaien in dit uur. En deze klanken herkende je waarschijnlijk al, hè? Ik denk het wel. As long as you follow. Dit is

0: eigenlijk nooit bedoeld als een duet. Maar de plaatsmaatschappij vond dat er een mannetje bij moest. En toen werd het wel een grote hit, hè, voor Evanescence. Bring Me To Life, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het is tijd geworden voor De Vreemde Eend. Een plaat die een beetje uitzonderlijk is.
1: De Vreemde Eend.
0: Toen ze in 1978 doorbrak, had niemand ooit zoiets gehoord. Haar hoge stem, theatrale stijl en literaire teksten maakten haar totaal anders dan de rest. En veel artiesten probeerden haar te imiteren, maar er is er nog steeds maar eentje. En daarom is ze vandaag onze Vreemde Eend. Kate Bush. Dit is Wuthering Heights van het album The Kick Inside.
1: De Vreemde Eend.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekenen ze in nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gasteau. Het werd 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

Ja, meer eendagsvlieg kunnen we er niet van maken, toch? Outfield was dit en Your Love hier op Ice Radio in de Music Garden. Het tweede gedeelte van de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Kate Bush en Wuthering Heights. Muziek onderweg van Matthew Southern Comfort. Earth, Wind & Fire, Primal Scream, Snow Patrol. Boudewijn de Grote doen we ook nog. En dit uur ook nog een blues van de bovenste plank en een double shot. Dus blijf lekker hangen, hè? Ja. En dit is Radiohead.

gejast, hè? Heerlijk, hè? Wham, Everything She Wants. De remix uit 1997. En daarvoor nog de Sudden... De Matthew Sullen Comfort, moet ik zeggen. En Woodstock aan ons eerste in het blokje van drie. Jewelf en I See Red. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit is Earth, Wind & Fire. Shining Star. Yeah.

Ja, zou zo ook maar in de vreemde eendrubriek kunnen passen, hè, deze plaat van Thomas Dolby. En hij werd origineel uitgebracht in 1979 en toen werd het helemaal niks. En later in 1984, na zijn kleine hitje She Blinded Me With Science, toen heeft hij deze weer uitgebracht en werd dit ook weer een klein hitje. I Scare Myself van Thomas Dolby, dus hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dit zijn de Counting Crows.

0: bovenste plank.
1: Ja, daar is het weer tijd voor. Een goede bluesplaat. En als je een goede bluesplaat weet, nou, stuur me gewoon even een mailtje. Doe dat naar andre@iceradio.nl. andre@iceradio.nl voor een goede bluesplaat. Dat maakt me niet uit, ik draai alles mee hoor. Als het maar een leuke plaat is.
2: Last call for alcohol.
1: Voor de blues van de bovenste plank draaiden we nog trouwens The Counting Crows en Accidentally in Love. Dat zou ik bijna vergeten aan je te vertellen. Oké, de blues van de bovenste plank. Ted Hawkins. And You've Changed.

0: Wil jij DJ worden? Op Ice Radio?
1: Hell yeah.
0: Ja, dat kan.
2: How cool is this?
0: Stuur een demo.
2: Don't wait another second.
0: Van maximaal 2 minuten. Naar info@iceradio.nl.

Phantom Scream. En Get Your Rocks Off. Hier op Ice Radio geen playlist, maar passie. Het volgende liedje van Snow Patrol. Werd opgenomen tijdens de sessies voor het album Fallen Empires. En de band werkte daarvoor deels aan de legendarische Hanse Studios. De plek waar onder andere David Bowie en U2 ook beroemde albums hebben gemaakt. Ja. En dit gaf hun inspiratie, dit liedje. This Isn't Everything You Are. Dit is Snow Patrol.

Was geen hele grote hit, maar wel een te gekke plaat. Lekker filmpjes die ook, hè? Snow Patrol, This Isn't Everything You Are. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. We gaan op naar de double shot. Ja, die is deze week ingestuurd door Ilko Hoopman. Maar eerst nog even deze, van Boudewijn de Groot. Dit is Jimmy.

0: Double Shot.
1: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. En jij kunt dat ook doen hoor. Gewoon bedenk een overeenkomst tussen twee platen. Het maakt niet uit wat het is. Hè? Verzin iets. Stuur me een mailtje andre@iceradio.nl. Ilko Hoopman stuurde deze in. Dankjewel Ilko. Zometeen gaan we draaien. Keen. Maar we beginnen met Doe Maar. De plaat van Keen heet This Is The Last Time. En die van Doe Maar heet De Laatste Keer. Nou, veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik krijg gewoon geen schijf van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album.

0: My credit's no good.
1: Maar een slotakkoord. Dankjewel.
2: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Ontdekt door Mick Jagger. Jazeker. Het is inderdaad een goede scout, Mick Jagger. Behalve een goede zanger. Living Color. Het staat op Vivid. Het album uit 1988. Glamour Boys. Wat een geweldig nummer. En wat een fijne opening van deze nieuwe editie van Car Classics. Hartelijk welkom. De trektocht langs de mooiste albums uit de pophistorie gaat door. En toen we ooit met het programma begonnen, toen was het zo dat we het hadden over 60 jaar popmuziek. Het is er inmiddels 70 geworden. Langzamerhand begint de tijd toch wel behoorlijk te vorderen. En het album Alphabet ook. Want als je dan even kijkt waar we zijn in de lijst, dan zie ik dat we ongeveer bij de letters T, de U en de V zijn. Dus ook bij de V van Vivid. En ik kan je vertellen dat ik ook vandaag voor het eerst een plaat ga draaien van de titel met een W begint. Dat zal ergens in het volgende uur zijn, als we er aan toekomen tenminste. En ik zit echt naar de mail te kijken. Jeroen draait carclassics@gmail.com. En ik zie dat Arjen ook weer een leuke mail heeft toegestuurd. En hij had een leuke suggestie voor bij de letter W. Met de letter W, daar moet eigenlijk wel een album staan van Foo Fighters, vindt hij zelf. Dat is zeg maar die plaat waar ook Walk op staat. En natuurlijk staat dat album er gewoon in hoor, Arjen. Dus die gaat zeker aan bod komen in de komende weken. Dus dan weet je dat in ieder geval. Ja, ik zit ondertussen, terwijl ik dit allemaal vertel, ook de mail erbij te pakken. Maar ik kan hem even niet vinden. Raar joh. Ik had hem wel. Maar goed, ik vind hem nog wel. Dat komt ongetwijfeld goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor je reactie, Arjen. En wil je ook reageren op dit radioprogramma? En heb je ook nog leuke ideeën voor albums die erin moeten? Vanaf de letter T, U, V en de W. Dan mag je dat uiteraard doorsturen. Geen enkel probleem. Goed, terug naar de letter T van Tim Hardin 1. Dat betekent dat we hier dus te maken hebben met zijn debuutalbum. Dat mag ik tenminste wel... Daar mag ik wel van uitgaan. En als ik even kijk wat daarop staat, dan staat daar een van de beroemdste nummers van Tim Hardin op. Wat later ook nog is gebruikt voor de film Zoeken naar Eileen. En nadat het nummer ook in 1987 hier in Nederland opnieuw een hit werd. How Can We Hang On To A Dream? Het blijft een juweel van de plaat. Dit is Tim Hardin.

Gordon, alles gaat voorbij. Het is het laatste nummer wat je kunt vinden op het album Virus van Doe Maar uit 1983, toen de band razend populair was. Alleen het Pinkpop publiek vond dat ze te populair waren. En daarom had ze ook werden bekogeld met alles wat los en vast zat. En ook nog wat fruit. Het leek de muzikale fruitband wel wat dat betreft. Maar ze waren razend populair. En ik zit me net af te vragen van, joh, zou dit waarschijnlijk... Dit zou wel eens een teken geweest kunnen zijn dat de heren dachten bij zichzelf van, joh, misschien moeten we toch een keertje ermee stoppen. Zouden toen al... misschien dat ze er toen toch al met die gedachten gespeeld hebben toen ze dit nummer opnamen. Het zou zomaar kunnen. Je bent bij het albumalfabet van Car Classics. En op Voices van Hall & Oates staan een paar grote hits. You Make My Dreams Come True. Every Time You Go Away staat er ook op. Kiss On My List, die hebben we al gedraaid. Dit is geen single geweest, maar werd aangevraagd door Willy. En ik vind het een goed nummer van het album. Hier is Big.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? CarClassics is er ook voor jou.

Opmerkelijk eigenlijk dat het nummer nooit een single geweest is. Maar het is wel heel beroemd. Het beroemdste nummer van Pearl Jam misschien wel, Black. Afkomstig van Ten. En we zullen Pearl Jam nog wel vaker gaan draaien in de komende weken. Omdat ook bij de letter V nog twee albums staan van Pearl Jam. Versus en Vitalogy. Die staan er allebei ook in. En Ten natuurlijk ook. En ik heb dit nummer trouwens een paar weken geleden ook al gedraaid. Toen we een soort overzicht hadden van de A tot en met de Z. Toen hebben we bij iedere letter nog één album erbij gepakt. En daar is Ten volgens mij ook voorbij gekomen, meen ik. Maar goed, het is dan wel een plaat die je rustig wat vaker mag horen per jaar, toch? En ik moet je bekennen dat ik de plaat, het album, ook nog wel eens regelmatig opzet. Toegegeven, ook de andere albums van Pearl Jam zijn de moeite waard. Martin van Goden, ex-Ice Radio DJ, die wilde alles op Pearl Jam draaien. Alles behalve datgene wat er op Ten stond, want hij had dat album toch wel iets te veel gehoord. En dat begrijp ik ook wel een klein beetje. Goed, bij de Ten staat ook het vierde album van Billy Joel, Turnstiles. En als je die plaat opzet, dan begint dat album met dit nummer.

0: Rogier van Otterlo schreef de muziek voor de film Turks Fruit. Je herkent het waarschijnlijk al meteen. En ik heb nog even gekeken op de soundtrack van deze plaat. En nee, Meisjes met rode haren staat er niet op van Arne Jansen. Hoewel dat nummer wel gewoon in de film voorkomt. Maar misschien dat het ook niet op de soundtrack verschijnen mocht. En nou ja, sowieso vind je op de soundtrack voornamelijk de muziek die Rogier van Otterlo schreef voor deze film. En daarmee bewees hij eigenlijk een uitstekende componist te zijn voor filmmuziek, van filmmuziek. Dat bewees hij ook al met Soldaat van Oranje, wat later zou uitkomen. Maar ook dus in Turks Fruit kun je dat heel goed horen. Ik kan me nog herinneren dat Rogier van Otterlo ook nog wel eens gewone plaat opnam. Zonder filmmuziek, maar met instrumentale versies van bekende nummers. En nou ja, één zo'n plaat had mijn vader, en die draaide hij ook heel vaak op zondag. En ik vond het oer en oer saai. Verschrikkelijk. Ja, gewoon, ja, weet je, dan hoor je die nummers erbij komen. En dan denk je, ja, ik wil de vocale versie horen. Waarom dan zo'n orkestversie? Maar mijn vader was daar gek op een of andere manier. Dus. Maar wat ik toen niet wist, is dat Rogier van Otterlo dus ook gewoon hele goede filmmuziek geschreven heeft. En sowieso was hij een bekend dirigent. Hij verscheen ook nog wel eens bij het Eurovisie Songfestival. Als er dan weer een liedje ten tonele moest worden gebracht. En dan stond hij daar op de bok. Als orkestleider. Bij bijvoorbeeld Maggie McNeil, Amsterdam. Dat heeft hij ook nog gedirigeerd. Maar goed. Tot zover Rogier van Otterlo en de soundtrack van Turks Fruit. Terecht in het album Alphabet. Er staat ook heel veel filmmuziek in, zoals je weet. Van onder andere ook bijvoorbeeld Ennio Morricone. En ook van John Williams. Goed, die komen vast nog wel weer een keer tegen. Eens even kijken, wat komen we verder nog tegen in de lijst van de albums. Waar zijn we gebleven? We zijn gebleven bij, oh ja, There It Is van James Brown. Daar heb ik al behoorlijk wat nummers van gedraaid. Maar er is één nummer wat ik nog niet gedraaid heb. En ik vind wel dat ik dat moet draaien. Omdat het een van de hoogtepunten is uit het oeuvre van James Brown wat mij betreft. Dat is namelijk King Heroin. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is James Brown.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.
2: Ladies and gentlemen, fellow Americans, lady Americans, this is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. I doze off to sleep, so I started dreaming. I dream I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world-famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand

0: drugs. That's the man.
1: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.

Ja, 1984, als je dat hoort in de tekst van het nummer Sons of 1984, denk je gelijk aan het boek van George Orwell. En dat is niet zo raar in het geval, want daar is het nummer wel op geïnspireerd. Dit nummer van Todd Rundgren. Het is eigenlijk bedoeld als commentaar op de vraag of de jongere generatie de collectieve wil zou bezitten om zich te verzetten tegen autoritaire controle. En ik moet je zeggen dat dat een vraag is die misschien nog wel eens actueel zou kunnen gaan worden. Kijk, nu kun je nog rustig zeggen wat je wil, maar nou ja, ik ben heel benieuwd hoe de geschiedenis zich verder gaat ontwikkelen, hè, de komende jaren, decennia. In ieder geval, om niet te veel door te slaan, dit staat dus op het album Tat uit 1974. En het is wel een bijzondere opname, hoor. Het laatste nummer van deze LP-CD, waarbij je eigenlijk te maken hebt met een mix van twee live-opnamen. Want ja, dat het koor wat je hoort, dat is gewoon het publiek, het stadionpubliek, opgenomen in twee stadia. De eerste opname die komt uit 1973, 25 augustus, opgenomen tijdens een concert aan de East Coast in New York. En ze hebben later dat jaar in september ook nog dat nummer opgenomen in aan de West Coast in San Francisco in het Golden Gate Park. Dat hebben ze samengevoegd, die twee koren. En nou ja, het is in ieder geval een fantastisch nummer dit van Todd Rundgren. De opname vind ik wel bezopen klinken. Beetje vervormd ook, maar dat komt, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar waarschijnlijk ook omdat het live is opgenomen. En ik heb nog even geprobeerd om er een betere opname van te pakken te krijgen. Maar het klinkt gewoon hartstikke vervormd. Dat vind ik wel jammer. Wel een mooi nummer en ook wel een mooi thema. Dan even iets heel anders. Daniel Warwick samen met Burt Bacharach. Do You Know The Way To San Jose van Valley of the Dolls komt dit. Een album uit 1968.

0: Schitterend nummer van Lou Reed. En het staat op het album Transformer uit 1972. Goed, we zijn toegekomen aan een album dat zowel te vinden is in het boek van 1001 albums dat je die gehoord moet hebben voordat je doodgaat, als ook in het albumalfabet. En ja, ik zat even te kijken of we daar nog een leuke jingle voor hadden. Nou ja, goed, jingles aankondigen is wel het laatste wat je moet doen, maar...
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
0: V. En daar staat de plaats van Van Halen, het debuutalbum van de band. En daarop ook dit nummer, James Crying, vind ik ook wel een behoorlijk hoogtepunt van deze plaat. En aangezien alle grote hits al door mijn Ice Radio collega's gedraaid worden, draai ik vandaag deze LP-track.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

van afstand heet dit album van Boudewijn de Groot. Daarom staat ook dit zonder jou. En Lennart Nijgeleed ook weer bij, hè? Die schrijft de teksten voor deze plaat. En verder heeft ook Henny Vrienden meegewerkt aan dit nummer. Die schreef het grootste gedeelte van het nummer, behalve dan het refrein, want dat is van Boudewijn de Groot zelf. Zonder jou heet dit nummer in ieder geval. En het is al een goede plaat, hoor, van Boudewijn de Groot. Goed, ik heb nog één nummer klaarstaan, een vrij lang nummer. Dat is namelijk een track van het album There's a Riot Going On. Toch wel een hoogtepunt uit het oeuvre van Stein, Family Stone. En daarop staat ook dit Erica Talks to You, The Asphalt Jingle. Niet helemaal draaien, maar het is wel de moeite waard om een keer in zijn geheel te streamen als je dit nog niet kent. Dus dat moet je maar eens een keer doen. Maar ik laat in ieder geval een flink groot gedeelte horen van het nummer.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig. Het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: heel goed dat dit nummer veel gebruikt werd in het voorjaar van 1979. En dat ik in de eerste instantie niet eens in de gaten had dat het hier om Abba ging. Maar ik vond het wel gelijk een leuk nummer. Later hoorde ik dan inderdaad de aan- en afkondigingen van dat het hier om Abba ging.
1: Car Classics.
0: Does Your Mother Know, en ik vind het persoonlijk een van de leukste platen van ABBA. Het staat op Voulez-vous. En hoewel die plaat eigenlijk helemaal niet zo goed is ontvangen door de lezers van musicmeter.nl, is het wel zo dat er een paar hele goede singles op staan. Voulez-vous draaide ik vorige week al. Er staan ook wel een paar nummers op die niet helemaal mijn goedkeuring kunnen verdragen, hoor. Want Chiquitita staat er ook op. Ik weet wel dat Winnie dat graag nog een keer wil horen. Dus ik ga het waarschijnlijk wel draaien de komende weken. Maar het is niet mijn favoriete ABBA. Maar dat nummer staat er dus ook op. En ook nog een aantal nummers die eigenlijk echt wel de moeite waard zijn. Een leuk album. En bij de V vinden we ook nog een ander album van ABBA. Dat is namelijk Visitors. Of Visitor, wat was het eigenlijk? The Visitor. Nou, daar gaan we ook nog even van draaien. Want dat vind ik eigenlijk een van de beste albums die van ABBA afkomstig is. Dus daar gaan we zeker nog op terugkomen. Welkom bij het albumalfabet. Zometeen een plaat die er eigenlijk niet in hoort te staan en er ook niet in staat. Maar waar ik wel het van ga draaien. Dat is namelijk een verzamelaar van Jimi Hendrix. Ook die is aangevraagd. Daar kom ik zo op terug. En dat is de eerste en ik denk ook wel de laatste keer dat ik wat ga draaien van zo'n verzamelaar. Maar eerst nog een track van het debuutalbum van Sheryl Crow. Tuesday Night Music Club heet haar debuutalbum uit 1993. De grootste hit heb ik daarvan al gedraaid. Maar wat ook een single was en ook eigenlijk een heel mooi nummer is, vind ik persoonlijk. Dat is Run Baby Run. Dit is Sheryl Crow.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

set van de verzamelaar Voodoo Child, de Jimi Hendrix Collection, Purple Haze. Jimi Hendrix, want Willy wilde dit nummer graag horen. En ik vind het ook een heel erg goed nummer van Jimmy. En ik heb gezien dat ik het blijkbaar bij de A heb overgeslagen. Want het staat op Are You Experienced. Nou, dat album staat natuurlijk ook in de albumlijst. Alleen het gek is dat ik blijkbaar dat toen in 2021 niet heb gedraaid. Dat vind ik opmerkelijk van mezelf. Maar nu dus wel, alsnog ingehaald. En daarom ook dat we deze verzamelaar erbij hebben gehaald. Maar Voodoo Child, de Jimi Hendrix Collection, staat niet in het albumalfabet. Want er staan ook geen best of albums op in die lijst. Ja, stel je voor joh, dan kan ik ook de greatest hits er wel bij pakken en dat soort dingen. Dus dat, nee, dat vond ik wat ver gaan. Heb ik niet gedaan. Staan niet in de lijst. Dus dan weet je dat. En als er nu nog iemand anders is die zegt van joh, kun je niet de best of Foo Fighters draaien of weet ik veel, of een andere greatest hits of een verzamelaar die met een V of een W begint, dan is het antwoord daarop eigenlijk gewoon nee. Het gaat om reguliere albums in deze lijst. Maar goed, weet je, Purple Haze, goed nummer. Blijkbaar niet gedraaid bij de A, dus hierbij alsnog ingehaald dankzij Willy. En het staat dus ook op die verzamelaar. En als je zeg maar wat minder geïnteresseerd bent in het reguliere albumwerk van Jimi Hendrix, maar wel in zijn hits, dan is dat bijvoorbeeld een CD, album, LP. Een plaat die je zou kunnen aanschaffen. Goed, tot zover deze verzamelaar. Dit is een nummer van Visage. Mind of a Toy staat op het album Visage. En ik heb Peter Holland ooit een keer deze plaat horen afkondigen met de tekst. Dat is nou wat ik altijd gebeeld heb. Aan het einde van de plaat, een klokkenspel. Nou, je moet maar eens goed luisteren.

Wie was nou die Sarah? Nou, sowieso was het de beste vriendin van Stevie Nicks. Of in ieder geval een van de beste vriendinnen. Die ook nog een relatie gehad schijnt te hebben met Mick Fleetwood. Net zoals Stevie Nicks zelf trouwens. En het schijnt ook wel te verwijzen naar een ongeboren kind. Je moet namelijk weten dat ze ooit zwanger was. Stevie Nicks van Don Henley. Nooit geweten. En ze heeft toen abortus laten plegen. Maar als het kind wel ter wereld was geweest. En het was een meisje geweest. Dan had dat kind Sarah geheten. En het is ook een deel van Stevie Nicks zelf. Want Sarah, dat is ook bijvoorbeeld de naam die ze gebruikte. Toen ze zich inschreef bij een afkikkliniek in 1986. En zelf omschrijft Stevie Nicks Sarah als haar eigen echte zelf. De rustige vrouw achter het podiumpersonage van Stevie Nicks. Dus nou ja, genoeg verklaringen voor de naam Sarah. Terug te vinden op Tusk. Dat omschreven wordt als een experimenteel album van Fleetwood Mac. En experimenteel of niet. Ik vind het persoonlijk een van de beste albums die ze gemaakt hebben, hoor. Misschien nog wel beter dan dat hele beroemde album Rumours. Maar daar kun je over discussiëren natuurlijk, hè? In ieder geval kom ik er nog wel op terug op Tusk, want daar staat genoeg moois op. Net zoals op deze plaat, Texas sluit van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. En daarom ook het kinderliedje Mary Had a Little Lamb, maar zoals zij het brengen, is het geen kinderliedje meer eigenlijk. Dan klinkt het opeens als een liedje voor volwassenen.

populairste nummers van Deepest Mode. Personal Jesus. Ook nog een single geweest. Sterker nog, het is eigenlijk de eerste single van dit album, Violator. Wat uitkwam in 1989. En eigenlijk kan iedereen een Personal Jesus worden. Voor de ander. Dat is eigenlijk de strekking van dit verhaal. En de componist van het nummer, dat is Martin Gore, die liet zich inspireren door het boek van Priscilla Presley, Elvis and Me. En nou ja, goed, zo'n dergelijke relatie kan de boel behoorlijk uit balans brengen, dat is wel duidelijk. Maar het is wel een mooi nummer, ook wel heel kil vind ik eigenlijk hoor. Het is niet zo dat ik zoiets heb van, nou, dit draai ik iedere dag. Maar zo af en toe, ik vind het wel een mooi nummer. En het is ook wel een bijzonder album, dat Violator van Depeche Mode. Dan Within Temptation. Ook zij staan er meerdere malen in het albumalfabet. Onder andere met The Unforgiven. Een themaplaat uit 2011, waar ook een stripboek bij hoort. Ik heb het stripboek nooit gelezen, maar ik ben geïnteresseerd.

van de hits van het album Viva La Vida or Dead and All His Friends van Coldplay, Lovers in Japan. En het schijnt zo te zijn dat het nummer wat daarna komt, Brain of Love, daar eigenlijk bij hoort. Dat schijnt één nummer te zijn. Wist ik eigenlijk ook niet. Ik moet ook wel zeggen dat het zo in mijn oren niet klinkt hoor. Als ik het hoor, dan denk ik bij mezelf dat het zijn twee losse nummers. Maar kan aan mij liggen. In ieder geval vind ik het wel een leuke track van dit album. En het was ook een van de meest succesvolle albums van Coldplay. Nou, ik heb de W gehaald. De W van Wayata. Dat is een album dat Split Dance uitbracht in 1981. Nooit echt een groot succes geworden. Maar dit nummer herinner ik mij nog heel erg goed. Veel gedraaid ook door Frits Spits. Daarom ken ik het ook. History never repeats. Knop dat in de oren.

Het gaat eigenlijk over een liefde, dit. Ik bedoel maar, je moet je voorstellen dat de nieuwe Finn zich nog herinnert hoe het voor de eerste keer was om verliefd te zijn. En dat niet pijnlijk af, want zij wilde hem niet. Als ik tenminste de tekst goed begrijp. En, nou ja, of in ieder geval was het zo dat het afliep en op een vrij pijnlijke manier. En de zanger herinnert zichzelf eraan dat het verleden zich niet hoeft te herhalen. En in de liefde is dat ook wel zo. Maar als we even kijken naar de gewone geschiedenis, dan moet ik toch wel tot een hele andere conclusie komen. Niet waar, mensen? Ja, maar goed, nogmaals, daar gaan we het niet over hebben. Dit is een zorgeloze albumshow. Car Classics met het albumalfabet. En we zitten met de T van Tug of War. Daarnet zaten we even bij de W van Wajata. En op die letter kom ik nog terug. Terug naar de Tug of War van Paul McCartney. Ebony and Ivory is daarvan de hit. Een nummer dat hij maakte en opnam samen met niemand minder dan Stevie Wonder.

Times They Are Changing heet het album waar het nummer op staat van Bob Dylan, When the Ship Comes In. En hij schreef het nummer nadat hij nogal onbeschoft was behandeld door een hotelmedewerker. Die weigerde hem namelijk de toegang omdat Dylan er niet zo verzorgd uitzag. En dat had ook allemaal te maken met de burgerrechtenbeweging die toen opkwam in het begin van de jaren 60. Nou ja, goed, in ieder geval ontstond toen dit nummer. Dus er kwam toch nog wel iets goeds van. Dat kunnen we wel concluderen. Ik kijk ondertussen even op een klokje en ik zie dat we alweer bijna aan het einde zijn gekomen van deze editie van Car Classics. Maar volgende week dan is er weer een nieuwe editie. Het is wel zo dat ik er nog een paar weken tussen uitgehouden. Ergens begin augustus, dan weet je dat. Dan is er even geen uitzending. Maar in ieder geval tot die tijd gaan we gewoon door met het Car Classics album alfabet. En dit is een plaat van Peter Gabriel uit 1982. Wat zeg ik? 92 zelfs. As heet dat album. En die plaat die nam hij op in de periode dat hij in een nogal pijnlijke scheiding was beland. En dit is dan ook een boodschap aan zijn jongere dochter Melanie. Come talk to me. En als je goed luistert hoor je ook Sinead O'Connor meezingen op dit nummer. Het openingsnummer van Us. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren, stuur even een mail. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Hey, tot de volgende. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

Nog 5 Weekend Eclecticast te gaan. Dit is nummer 249 van 253. Met aan de kop een nieuw binnenkomer in Engeland in juli 84 van Echo and the Bunnymen. Liedje heet de Seven Seas. Verder vandaag de muziek uit juli 1970. We doen daar 2 albumreleases uit en uit.

natuurlijk. Dit, als jochie van 23 voor de eerste keer hoorde, dacht ik echt van, nou, dat gaat mijn bandje worden. The Cane Gang, dat is mooi. The Closest Thing to Heaven. Maar ja, hierna kwam nog een covertje, Respect Yourself. Oorspronkelijk van de Staples Singers. En daarmee was het wel weer zo'n beetje afgelopen. Jammer.

0: gaan naar de interactieve items toe. Geen albumreleases van juli 1984, want dat was wel een hele karige opbrengst 42 jaar terug. En daarom mocht het Weekend Electrica Panel echt twee kiezen uit juli 1970. Daarover later meer. Ik heb wel een top 3 van nummer 1 hits van 42 jaar terug, al was dat lijstje ook redelijk minimaal met 4 liedjes erin. Twee nummers 1 van Nederland, eentje van Engeland, eentje van Amerika. Ja, dan ben je gauw klaar. En een van die Nederlandse, die viel dan af bij het Weekend Eclectica Panel. Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. Maar dan hou je er toch vanzelf wel 3 over.
1: Nummer 3.

0: Eerste nummer 3 in de top 3 van nummer 1 is van juli 84. Toen 6 weken bovenaan in Nederland. Duran Duran, The Reflex. Aansluitend een productje van Sting, die van de Police. Ja. A Bigger Splash hoorde je met Don't Believe a Word.
1: Ice Radio. The Alternative.

bandjes uit Canada. M&M. Maar misschien kenden ze al van een paar jaar eerder. Toen nog met Echo Beach. En heten ze Martha and the Muffins. Dit was Black Stations.

30. En dat was een mooi rijtje. Zo mooi dat ik iets had van nou, 14 jaar later, kaargevoel. Dus ze mogen er 2 uitpikken. De leden van het weekend in Kleefka Panel natuurlijk. Hierna nog 4 keer in dienst. Dan moet ik misschien wat anders voor ze gaan bedenken. Hoeveel albumreleases hadden we? Nou, in totaal 8. Dus 6 afvallers die nu een eervolle vermelding gaan krijgen. Het gaat om het album Alone Together van Dave Mason, die toen ook nog bij Traffic zat. En Traffic zelf stond er ook nog in met het prachtalbum John Barleycorn Must Die. Had voor mij er ook bij gemogen bij die top 2, maar ja. Helaas, helaas. Wat ook nog Everything is Everything van Johnny Hathaway, mooie soulplaat. En de bakkerij van de Stooges met Iggy Pop natuurlijk erbij, Fun House. Maar ook nog het album Humble Pie van Humble Pie. En de laatste afvaller was een postume plaat, maar ook een fraaie van Otis Redding, Tell the Truth. Hou je er vanzelf 2 over? Nou, de ene, daar krijg je wat later wat van. Number 5 van de Steve Miller Band. Maar met kop en schouders bovenaan, en dat had ik wel verwacht. Cosmos.

0: onbegrijpelijke winnaar van dit polletje. Want het is met voorsprong het beste album dat Creedence Clearwater Revival ooit afleverde. Cosmos Factory, daarvan het prachtige melancholieke Who Stop the Rain als eerste trekje. Maar komende uurtjes natuurlijk meer ervan.
1: Later, this weekend, where the good guys are.
2: Ice Radio. The Alternative.

In juli 1970 is hij nu binnen de Billboard Hot 100. Maar uiteindelijk komt hij helemaal bovenaan in de lijst. Maar ja, dan moet Edwin Starr nog een paar maandjes wachten. Natuurlijk een liedje van Motown Records. En natuurlijk, maar ook vooral helaas nog steeds zo actueel als dat maar kan, natuurlijk.

0: Het was van Handel de Spinners, It's a Shame. Dan natuurlijk wel 56 jaar geleden, mensen. We gaan naar de top 3 van de nummer 1 hits van Toronto. Het was een vrij kort lijstje, met 5 nummers 1, in juli 1970. En als je de top 3 over wil houden, zit er niks anders op, dan zijn er 2 afvallers. Maar die krijgen wel de eervolle vermelding die ze verdienen. De ene is voor The Wonder of You, Elvis Presley, Engelse nummer 1 toen. En de andere is voor toch wel een soort van wereldhit. Maar Weekend in Glendale panel had er niet zoveel waardering meer voor. Namelijk de Engelse en Nederlandse nummer 1 van Mungo Jerry, In the Summertime. Hou je automatisch 3 liedjes over. Nou, spannend mensen was het. Nou, dat viel wel mee. De nummer 3, dat is in ieder geval een hele mooie. Toen, 4 weken op 1 in Amerika. The Carpenters.
1: Nummer 3.

0: En ik heb wel eens mensen horen zeggen dat ze de versie van Counting Crows toch echt veel beter vonden dan deze cover. Het was een beetje andersom natuurlijk. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, daarvoor de nummer 3 in de top 3 van nummer 1 hits. The Carpenters met They Long To Be Close To You.
1: 1970. Your love is fading. I feel it fade.

een beetje een vreemde eend in de bijt, deze band. Op Motown namelijk. Rare. I Know I'm Losing You, ook gedaan door The Temptations. Die zat ervoor en later ook een geweldige versie van Rod Stewart and The Faces. Nu binnen in Amerika, 56 jaar terug. Je hebt nog wat te goed van de tweede albumrelease naast Cosmos Factory van CCR. En dat was dit album, de Steve Miller Band en Number 5. Tot aan de andere kant van het nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Weekend Eclectica.
7: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
8: 1984.

Tweede uurtje weekend in Kletika. We zitten in de Veronica Top 40 van juli 1984. En je krijgt er 1, 2, 3, 4, 5, 6 nieuwe binnenkomers van. En de eerste die kwam dan van Squidney Polity, liedje Absolute. En dit is misschien wel de mooiste nieuwe binnenkomer. Everything but the girl is it.

Everything But The Girl. Uit Engeland natuurlijk. En dat waren dan zangeres Tracy Thorn en gitarist, toetsenist Ben Watt. En dit was de eerste kennismaking met dat bandje. Ik heb de LP gekocht en die hangt hierboven ergens in de studio. Ik denk dat kan, want hele mooie hoes. Dat ook nog.

0: met de top 3 van nummer 1 is van 42 jaar terug. Toen in de zomer van dat jaar. 9 weken bovenaan in Engeland. En hierop
1: nummer 2.
0: Frankie Goes to Hollywood.

0: ja, ik probeer altijd iets van eigen bodem te doen. Maar ja, als ongeveer het beste een liedje van Lodewijk van Avezaat is. Verrek, zeg kerel, ben jij het? Dan moet je toch gewoon in het buitenland naar kijken. Zoals bij deze Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Ice Radio 1984.

Joey Hepp uit de Veronica Top 40 van juli 1984 was er eentje van de Pointer Sisters, Jump For My Love. En dit liedje is eigenlijk al 13 jaar oud als de Pretenders het nog een keer overdoen in de zomer van 84 van de Persuaders. En het

0: Met een beetje hulp van Paul Carrack, want die zat achter de toetsen, hoorde je de Pretenders met A Thin Line Between Love and Hate. Tot zover Nederland juli 84. We steken de Noordzee over 14 jaar eerder.
1: The year 1970.

Engelse charts van precies 56 jaar geleden. Fairweather met Natural Sinner. En Fairweather was vooral zanger Andy Fairweather Low, die eerder in de band Eamon Corner had gezeten. Ja, dat was ook een leuk bandje. Nu naar een ander leuk bandje. Marmalade met een heerlijk poppy liedje dat hoort bij de tijd van het jaar. Rainbow.

bedoel ik natuurlijk niet qua onderwerp, maar qua sfeer. Hoort het toch wel bij de zomer, vind ik deze van The Marmalade, Rainbow. We gaan naar de tweede track van het album Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival. Hier is Ramble Tamble.

0: van het vijfde en beste Queen's Clearwater Revival album. Gemaakt trouwens binnen 2 jaar na die eerste Ramble Tremble. In het volgende uurtje krijg je natuurlijk nog een trekje ervan.
1: Vanaf de muzikaalste zolderkamer in Tilburg is dit Weekend Eclectica.

dit uur dan Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered on Yours. Een beetje smokkelen, want weinig mooie nieuwe binnenkomers in Engeland in juli 70. Dus daarom ook deze van Jimmy Cliff.

0: Ja, Katwijn, echt fijn nu binnenkomers in Engeland in jullie 70. Dus dan speak ik maar eventjes wat eerder, wat later in dit geval ook wel eens. Jimmy Cliff Wild World van Cat Stevens natuurlijk. Terug naar de top 3 van nummer 1 hits van 56 jaar terug. Toen 2 weken bovenaan in Amerika. The Three Dog Night. En bij ons op...
1: Nummer 2.

Van het ene covertje, dat liedje van Jimmy Cliff natuurlijk, toen net naar een andere covertje, want dit was origineel van Randy Newman. Three Dog Night kwam er bovenaan mee in de Billboard, had van 156 jaar terug. Mama told me not to come. Nu de nieuwe van Brad.

De voorlaatste in het tweede uurtje, Weekend Eclectica van deze week, aflevering 249. Smokey Robinson en de Miracles waren het met The Tears of a Clown. De laatste track van dit uur komt van het album Number 5, de Steve Miller Band met Going to the Country. Tot zo!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.

single van een van de fijnste albums van Joe Jackson. Het album Body and Soul. Het liedje heette natuurlijk Happy Ending, gezongen door Joe Jackson zelf. En hij had ook een beetje hulp van zangeres Elaine Castro. Zal er de kop van het derde laatste uurtje Weekend Eclectica van deze week straks.

te gast in Weekend Decretica. Huey Lewis en de News. En dat komt natuurlijk omdat ze toch best wel wat fijne popliedjes, beetje lichtgewicht, maar toch, hebben afgeleverd in de jaren 80. If This Is It, wat er eentje van. Nu binnenkomen in de Billboard van handel juli 84. Dat geldt ook voor deze die over een jaar in een hoop landen in herkansing gaat vanwege Live Aid. Het is de nieuwe van de Cars. Liedje.

0: gebruikt bij een clipje over de hongersnood in Ethiopië. En daarom over een jaar nog een keer een hit in 85. The Cars met Drive. We zijn toen aan de ontknoping van de top 3 van nummer 1 hits van 42 jaar terug. Deze stond toen 5 weken bovenaan in Amerika. En bij ons staat hij dus ook op
1: nummer 1.

0: Klein hitje voor In Excess. De grote, daar moeten ze nog een dik jaar op wachten. Je hoorde I Send a Message.
1: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.

0: Fijne solo single van Lindsey Buckingham. Go Insane. Tot zover. De nieuwe binnenkomers in de Billboard Hot van 100 in juli 84. We sluiten zoals altijd weer af met Nederland. Maar wel 14 jaar eerder.
1: 1970. 70. 70.

0: albumtrack krijg je niet, want die duurt nog een uurtje of zes. Dat vind ik een beetje veel van het goede, maar deze dus wel van Cosmos Factory. I heard it through the grapevine. Je hoorde Creedence Clearwater Revival.
1: Radio 1970.

De Beatles, dat was ondertussen een grote ruziebende geworden. Maar er lagen nog een hoop liedjes van de Let It Be-sessies. Daar moest wat van gemaakt worden. Nou, George Martin had er geen zin in. Dus werd Phil Spector ingevlogen. En die verbouwde dit, The Long and Winding Road van Paul McCartney. En echt onverdeeld gelukkig was hij er niet mee. Een hit werd het wel. Dat

0: Dit liedje van de Humblebumps, dat was dan een Schots bandje waar ook Jerry Rafferty in zat. Please sing a song for us, nu binnen de Veronica Top 40 in juni 1970. De ontknoping van de top 3 van nummer 1 is van 56 jaar terug. Toen 2 weken bovenaan in Nederland, Shocking Blue. En bij ons...
1: Nummer 1.

Uit goed ingevoerde kringen weet ik dat het een enorme feestband was, deze Dizzy Man's Band. Dus je moest eigenlijk naar hun concerten toe. Nou, ik als de jong ben er nooit geweest, maar het liedje, dat kan ik natuurlijk wel gewoon draaien. Het was de voorlaatste in de Weekend Eclectica van deze week. Volgende week de 250ste alweer van 253. Met dan de muziek van juli 1975. Een hele hete zomer. En juli 1969. Vandaag ga ik eruit met de Steve Miller Band en Good Morning.

0: Afsluitende track van het album Number 5 van de Steve Miller Band was dit Good Morning. Volgende week, dan ben ik er weer. Mazzel.
1: Weekend Eclectica.
2: Dat was
3: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. Vier journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland waren gisteren twee branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf. En de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit-stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen, zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Wait.

Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: When the going gets tough.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel. In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Hij ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 2.